Kijk goed en mooi hoor. Wij willen wel, wij is het moeilijk het oosten.